actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn, liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: We hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Het zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen ze...

0: slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: dit is de dag.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: ondanks dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum en ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Nou, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody. Mensen die van de muziek houden, dat is gewoon genieten. Hè? Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal door te praten. Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, dit is gewoon een icoon. Dus wel, die mag je zeker niet missen.
0: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch?
1: Maar ja, dat wel. Maar ja, films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè? Het is
0: nee, dat is
1: soms.
0: Zeker waar. Dat is zeker waar. Ja. En wat heb je nog meer voor me op de agenda staan?
1: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
0: Oh.
1: Ja, ik denk, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
0: Ja, precies.
1: Daar zitten nu, ik heb hem nog niet gezien, maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
0: Ja.
1: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
0: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
1: Ja, juist inderdaad.
0: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
1: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
0: Ja.
1: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft rond zijn 10e jaar ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, te tieren en de spastische bewegingen te maken.
0: Van die tics, hè?
1: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
0: Mm-hmm.
1: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend,
0: mm-hmm,
1: dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
0: Oh ja, de

0: gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
1: Oh.
0: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
1: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
0: Precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal.

0: merkbaar. Onder meer bij rellen en demonstraties. Het weer wisselvallig met opklaringen en ook buien. Het wordt maximaal 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Rennie Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian Verburg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian, die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie-band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze bitterballen wachten. Maar...
0: Oh ja.
1: Nee.

0: wat we natuurlijk normaal eigenlijk niet krijgen bij concerten. Maar ik begreep ook wel, mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek en die hoorde dan reactie uitkomst.
1: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Ze had heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Renier Zonneveld, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-DJ van beroep.
0: Ja,
1: hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie Band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Hoort maar even. Want het... Publiek helemaal We Want More natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedereen wordt opgehut. Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
0: En echt die, weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jonge lui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen.

0: komt eraan.
1: Nou, we staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we...
2: Vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn is dinsdag een historisch tapijt onthuld. Het handgeknoopte kleed uit 1939 lag vroeger in de trouwzaal en werd later op een zolder teruggevonden. Na restauratie hangt het nu op een prominente plek in het gemeentehuis. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden deze...
3: Tulpenbollen?
4: Ja.
3: Oké.
4: Okay. Ja, nou begrijp ik waarom dan een keer zoveel tulpen dan een keer op de velden stonden hier naartoe.
3: Sorry, nog een keer. Wat zei je?
4: Ze hebben normaal de weilanden, waar normaal de koeien en zo overheen liepen. Daar hebben en tarwe en zo stond. Die hebben ze dus een aantal maanden geleden hebben ze dit dus gevuld met tulpen.
3: Ja.
4: En er stonden dus echt heel mooi, alle tulpen stonden daar zo.
3: Kollevelden.
4: Ja.
3: Alleen maar Chinezen. Ja, en dan ook gewoon ertussen staan, weet je wel. Ja. Nou, heel veel gedoe ook om geweest.
4: Maar echt niet blij mee.
3: Nee, ja, dat snap ik. Want ik bedoel, je oogst voor je bier gaat dan volledig.
4: Ja, onder andere, ja. Ja.
3: En daarnaast die tulpenbollen zelf ook, met de tulpen eruit.
4: Ja.
3: Nou, dat was hem, hè?
4: Dat was hem. Succes eigenlijk met de ANWB trouwens. Ik zie je al wat voorbij komen.
3: Ja, er gebeurt genoeg inderdaad. Nou, dankjewel. En bedankt ook voor het zoeken. Er wordt geadviseerd om te rijden via Den Haag. Vanuit Den Haag via de A44. Maar goed, dan lopen het daar zometeen ook nog vast. Gaan we het over hebben. Eerst de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer vertragingstijd, 9 minuten. De A44 dan. Ja, daar is hij. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Wassenaar en Oegstgeest Noord. 7 kilometer op dit moment. 7 minuten vertraging. Het valt nog mee. Maar ja, naar verwachting gaat dat het nog wel oplopen. En ja, de N44, daar loopt het ook vast. Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar Kerkhout en Wassenaar Noord. 3 kilometer staat er. Je vertragingstijd is een kwartier. Dus succes als je in de file staat. Hoe is het op het spoor, Ries? Is daar wel beter?
4: Het hele kaartje kleurt een beetje oranje en rood, maar niet in onze regio.
3: Oh, ik wou zeggen dus, oranje boven. Maar Koningsdag hebben we gehad inmiddels.
4: Behalve dan natuurlijk wel die werkzaamheden. Waardoor er dus geen treinen plaatsvinden. Geen treinen rijden tussen Alphen en Gouda.
3: Oh, is dat zo?
4: Ja, dat heb ik toch net gezegd.
3: Oh, dat is waar, ja.
4: Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden vanaf deze ochtend tot zaterdagochtend geen treinen.
3: Nee, oké, dat was in het nieuws dan inderdaad. Maar toch goed dat je het nog even herhaalt. Nou, dat was hem.
4: Was hem.
3: Kunnen we eindelijk gaan beginnen aan de woensdagochtendshow. Je bent van harte welkom tot 10 uur op Studio Alphen en Kagebrazen.
5: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
6: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: te klagen, hoor, moet ik zeggen. Jongen, jongen. Goed, 9 over 7. Van harte welkom bij de ochtendshow. Woensdag 13 mei vandaag. Het is Studio Alvin Kaag in Brazen waar je naar luistert. En ook het stemgeluid van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wesley Hoek hier ook, goedemorgen. Ja, gisteravond natuurlijk. Heb je het gezien eigenlijk gisteren?
1: Het ligt eraan wat je bedoelt.
0: Hey, we hebben het erover gehad op maandag. Het Eurovisie Songfestival. Oh. Gisteren de eerste halve finale natuurlijk. Gisteren zat ik eigenlijk volledig in het terugkijken van Schiphol Airport. Mm-hmm. Programma wat me echt wel boeit. Alleen, toen dacht ik op een gegeven moment... Hé, hoe laat is het? Nou, het was inmiddels al een uurtje of 10:15. Toen dacht ik, ga ik het nu nog aanzetten? Dan weet ik zeker dat ik pas om 12:30 slaap. Dus dat leek me geen goed idee. Ik ben echt wel vroeg naar bed gegaan gisteren. Voor mijn doen dan in ieder geval. Maar ik heb er geen minuut van gezien. Ik heb vanmorgen wel wat dingen gelezen en gehoord.
1: Hetgene wat ik vanochtend heb gehoord is dat België door is naar de tweede ronde.
0: Ja, die stond onderaan bij de bookmakers. Dat was wel het ding. Boven verwachting hebben ze het toch wel op een of andere manier goed gedaan.
1: Ja, ik heb ook tijdens diezelfde uitzending nog een stukje gehoord van dat nummer. Ik denk bij mezelf van, jullie hadden zeker vulling nodig voor die halve finale. Voor die finale.
0: Van die van België bedoel je?
1: Ja. Ik vond het helemaal niks.
0: Weet je wat gek is? Een Portugal bijvoorbeeld, vaak hele mooie nummers. Echt van die ballades en zo. Die zijn dan door. Zijn dan niet door. En België dan wel.
1: Ja.
0: Dit jaar doen er gewoon 5 landen minder mee natuurlijk. Waaronder Nederland. Die doet natuurlijk ook niet mee. Omdat ze boycotten. Vanwege het hele verhaal rondom Israël. Maar er doen dus minder landen mee. En dan lukt het je nog niet om door te gaan. Dat vind ik dan wel heel knap.
1: Dat is wel bizar, hè? Ik heb trouwens wel gehoord dat de flinke boer werd geroepen tijdens het optreden van Israël.
0: Nou ja, precies. Niet alleen maar boer, er waren ook protestgroepen aanwezig. Ja. En er zijn een stuk of 4-5 man zijn er ook afgevoerd.
1: Ja, die moesten de zaal verlaten inderdaad. Ja.
0: Maar die hadden ook allerlei leuzen natuurlijk rondom dat gedoe daar. En ook shirtloos, want ze stonden daar met allemaal teksten op hun lijf geschreven en zo. Er waren dan niet de songteksten à la een soort van auto-cue voor... De zanger van Israël. Dat niet.
1: Nee, dat
0: het waren wel andere soort teksten, zeg maar. Maar dat boegroep, dat hoorde je dus ook gewoon terug op televisie. Want normaal gesproken... vorig jaar hebben ze echt wel expres... bijvoorbeeld het geluid vanuit het publiek... hebben ze zachter gezet. Klopt. Om ervoor te zorgen dat niet te horen was. Dit jaar was het wel te horen.
1: Ja, maar dat was natuurlijk ook een van de verwijten... die naar het EBU werd toegegooid. Hè? Van jongens, jullie willen alles laten zien, maar dat draaien jullie terug gewoon van een soort van censuur.
0: Oh zo, oké. Dus eigenlijk hebben ze daar wel een soort van naar geluisterd om het toch dan wel te laten horen.
1: Ja.
0: Oké. Het is in ieder geval wel dat Israël door is, hè?
1: Die is ook door naar de finale.
0: Weet je wie ook door is?
1: Nou,
0: althans, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Australië.
0: Sowieso.
1: Oh.
0: Heel gek nummer trouwens, hoor.
1: Ja?
0: Of het nou van Australië was of van Oostenrijk, dat weet ik even niet. Maar ik zag vanmorgen wel de beelden van een twerkende kangaroo.
1: God.
0: Ja.
1: Alles beter dan een breakdancing kangaroo, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, de Mask Singer is overal, zou je bijna zeggen. Nee, ik zag gisteren ook, tenminste vanmorgen, zag ik het hoofd van Boy George voorbij komen. Natuurlijk, de man van Culture Club.
1: Ja.
0: Veel in het nieuws geweest vanwege drugsgebruik en dat soort dingen. Ook vanwege veroordelingen.
1: Dikke kop gekregen, hè?
0: Ik weet niet hoe hij er vroeger uitzag. Maar ik vond het nu nog wel een soort van meevallen.
1: Oh,
0: misschien ook door de make-up, hoor.
1: Ja, dat houdt hij sowieso wel heel van. Dus,
0: Maar het feit zeg maar dat hij daar met de strafblad staat, dat vind ik toch wel een ding. Aan de andere kant, jij mag altijd een tweede kans, hoor, wat mij betreft. Maar ik vond het toch een beetje gek. Maar de kritieken die waren niet mals, want hij zong vals, hè?
1: Zo dan?
0: Ja, het was niet à la de Culture Club à la vroeger.
1: Hij denkt van, ik ga gewoon even een Madonna nadoen.
0: Nou, misschien nog wel erger bijna. Ja.
1: Okay.
0: Dat was in ieder geval hetgeen wat ik heb gelezen. Ja, ik heb er weinig van gehoord of gezien. Omdat ik dus lag te slapen. Ook wel eens lekker natuurlijk. Maar mocht je het wel hebben gekeken gisteren en je hebt er een mening over, laat even weten. studioalf.nl/WhatsApp. We zijn er heel benieuwd naar. Tot slot nog één ding over dat Songfestival. Griekenland die was gisteren ook aan de beurt.
1: Ja.
0: Volgens mij is die ook door.
1: Okay.
0: Weet ik eigenlijk niet zeker, maar zoiets had ik wel vernomen vanmorgen. Maar dat is gewoon een volledige kopie van Joost Klein. Alleen dan eert hij niet zijn vader, maar zijn moeder.
1: Oh ja.
0: Ja. Maar het is gewoon exact hetzelfde.
1: Ja.
0: Ik ga daar nog even naar op zoek naar een fragment daarvan. Want daar ben ik heel benieuwd naar namelijk.
1: Succes van. Ja, goed. Oké.
0: Okay. Ja, goed, je zag het vorig jaar natuurlijk al dat er een aantal van die artiesten... die kopiëren dan de artiest die het jaar daarvoor het best wel goed deed... toch te hopen dat ze winnen.
1: Ja.
0: Onze eigen Joost Klein, dat vind ik dan toch wel een ding, weet je wel? Maar goed, je hebt het ook niet gezien dus?
1: Nee, ik heb niet gekeken. Ik heb alleen vanochtend even een paar dingetjes gehoord. En ook daar tijdens die uitzending dat ik luisterde. Alles ook allemaal zoiets van, ver van mijn bed show, het interesseert me niet meer.
0: Nu moet ik wel zeggen dat normaal gesproken ik de halve finales ook een beetje met een half...

0: oog bekijk. Mm-hmm. Maar de finale kijk ik dan wel. Ga je de finale dan wel kijken? Of zeg je ook van ook niet?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Wanneer is die eigenlijk? Wanneer is,
0: dat weet ik veel. Ik wist niet eens dat het Songfestival dit jaar deze week plaatsvond, zeg maar.
2: Ja, dus 16 mei is...
0: 16 mei?
2: Ja, morgenavond wordt de tweede halve finale gedaan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Oké, okay, morgenavond 16 mei, dat is dan zaterdag ook
2: zaterdag,
0: meteen.
2: Zaterdag, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dan heb ik wat anders te doen.
2: Ja, hier nog één.
0: Ik weet niet wat, maar ik heb wel wat anders te doen.
2: Ja.
0: Nou, tot zover. En mocht je dus wel hebben gezien en wat willen laten weten erover... studio11.nl/WhatsApp hebben we het natuurlijk over de eerste halve finale van het Songfestival. Mm-hmm. En waar ik het ook nog even over wil hebben, zometeen dan... is in ieder geval 20 jaar Spotify. Daar is een heel ding over.
2: Is dat nu al?
0: Dat schijnt, ja. Ja, wij zijn ook hartstikke oud, Ries. Ik bedoel, de tijd gaat zo snel. Maar er is iets speciaals geïntroduceerd vanwege 20 jaar Spotify. Wat er precies is en waarom we er niet bij kunnen... dat hoor je zometeen in de ochtendshow.
2: Oké. Okay.
0: Vandaag ook in de ochtendshow natuurlijk waar of niet waar. We hebben het Rad van Fortuin weer, we hebben de voor of de na. En vandaag, ja, woensdag cultuurdag, oftewel de cultuurmakelaar Justin van Kampen komt weer langs. Ja, en vandaag neemt hij iets mee.
2: Heb jij dat gisteren nog meegekregen in de uitzending trouwens?
0: Nee, wat heb ik? Nee.
2: Nou ja, wij waren hier bezig. Ik zat hier samen met Pim Zrek hier zo. Jij was natuurlijk al een dagje vrij.
0: Oh, ik weet waarschijnlijk waar je op doet, maar vertel je verhaal vooral.
2: Ja, en vervolgens wordt er in de uitzending wordt er aangebeld. Dus ja, ik ga niet opnemen live in de uitzending, want ik weet tot niet wie er aan de telefoon
0: had. Ding-dong, ja.
2: Daar ben ik ooit een keertje flink mee op mijn neus gegaan, om het zo maar te zeggen. Dus we waren klaar, we hadden alles afgerond. Ik had mijn plaatje gestart. En de deurbel gaat weer, dus ik neem de telefoon op.
0: En dat is
2: Justin hier zegt hij. Kastanje doet niet open, wil je mij even binnen laten?
0: Oh joh, is het, Justin.
2: Ja, prima.
0: Had hij zich een dag vergist?
2: Ja, nou ja. Ik zeg, kom je nog wel even langs dan? Ja, ik kom nog wel even langs dan.
0: Oké. Okay.
2: En ik doe die deur voor hem open. En nog geen 10 seconden later gaat in één keer het alarm af hier zo in het Castellum.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, en flink hard ook. En Justin komt naar boven, helemaal een beetje verbouwen. Heeft veel gebeurd. Ik zeg, nou, dan weet je ook gelijk waarom Castellum niet open deed. Er is niemand.
0: Maar hij was via de andere deur naar binnen gekomen dan?
2: Hij was via de artiesteningang was hij naar binnen gekomen.
0: Ja.
2: En die was blijkbaar gewoon naar beneden toe gelopen.
0: Oh, hij was naar beneden gelopen?
2: Ja. Oh, en het alarm stond erop daar natuurlijk.
0: Ja, dat is
2: dus
0: niet handig.
2: Hij trekt die tussendeur open beneden. Ja, dan...
0: Dan gaat...
2: Dus ik zeg wel tegen hem, dan weet je precies waarom er niet werd opengedaan. Er is niemand.
0: Nee. Maar goed, hij mag de boete gaan betalen.
2: Ik denk het wel, ja.
0: Jongen.
2: Ik heb een getuige, ik was het niet. Ah, deze keer.
0: It was me, ja. Nee, die gaan we niet draaien zo hoor. Maar ik wou bijna zeggen, ik kwam binnen zonder kloppen. Of ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Ja, de bel deed het wel. Ja. En ik kwam ook binnen, maar ja, de verkeerde kant koffie gehaald.
2: En dan ben ik wel benieuwd, als hij dadelijk moet komen is, of dat hij dan aanbod bij Castellum bij Studio Alphen.
0: Dan zometeen wel even aan hem vragen dan. Maar ik weet wel, ik kreeg gisteren wel een foto van hem. Want hij zei van, joh, Castellum doet niet open, kan je even open doen.

0: Ja, voor hem dan weer minder, maar voor ons is het wel weer
1: nieuws.
0: Zeg even ter check, klopt het weerbericht voor vandaag?
1: Ja.
0: Oké, okay. Dan ga ik hem met een gerust hart vertellen. Want vanochtend zijn de eerste perioden met zon. In de noordelijke helft komen buien voor, soms zelfs met onweer. In het zuiden is het overwegend droog vandaag. Later vallen er ook in het westen flinke buien. Mogelijk soms met windstoten tot 60 km per uur.
1: Ja.
0: Nou, sommige mensen zijn er jaloers op, want er rijdt niet door op de wegen op dit moment. Maar goed, ook is er een kleine hagelbui mogelijk. Die zag ik gisteren ook ineens voorbij komen. Ja. En vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar vallen er verspreid over het hele land buien. Plaatselijk dus met onweer, mogelijk ook met kleine hagel. Kleine hagel?
1: Ja,
0: is een hagelslag die je ook op je brood doet?
1: Nou ja, kleine hagel, dat hadden we gisteren ook kleine hagel.
0: Geen grote hagel.
1: Nee.
0: Dat daar ook weer een verschil in is. Ik vind het ongelooflijk. Verder windstoten tot 60 km per uur dus. Op. Het loopt op tot 20 graden. Nee hoor.
1: Nee.
0: Het blijft zeker bij 13 graden vandaag. Dus in zoverre... willen we er niks van weten, maar toch willen we toch wel weten. Want ja, je moet je wel op kleden in zover. Zeker op dit tijdstip. Goedemorgen. 11 minuten voor 7:30. De ochtendshow tot 10 uur zijn we bij Richard en Wesley hier. En jij bent ook welkom. Hoi hoi.

0: een filmpje wat was gemaakt. Ik weet niet eens meer welk filmpje dat was. Maar ik zit regelmatig op TikTok een beetje te scrollen.
1: Ja.
0: En dan hoor ik muziek voorbij komen en denk, oh, dat is leuk. Die moeten we gaan draaien in de ochtendshow. Mm-hmm. En dan sla ik het op. En dan komt het in mijn playlist.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, gisteren kwam ik er dus even niet bij. Dus ik echt via TikTok heb ik allerlei filmpjes weer een beetje terug zitten kijken. En toen kwam ik uiteindelijk weer bij dat nummer. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik hem nu ook draaien.
1: Ja,
0: ook.
1: Precies.
0: Ja. Het is de ochtendshow. Goedemorgen. Studio van Kagen Brazen, waar je naar luistert. Richard en Wesley hier. Ja, gisteren natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Er is van alles gebeurd in het land. Ook met betrekking tot verschillende acties. Bijvoorbeeld in Loosdrecht natuurlijk, tegen het AZC daar.
1: Ja, wat vind je daarvan? Is dat belachelijk gewoon?
0: Het is, Rob Jetten die heeft er ook wat over geroepen. Maar ik ben het wat dat betreft met hem eens. Het is echt, het loopt toch een beetje uit de hand, hè?
1: Het loopt echt uit de hand. Ik heb dadelijk ook nog wel een berichtje over in de nieuwsservice.
0: Apeldoorn ook heel veel gedoe natuurlijk om geweest in de afgelopen dagen. Nou ja, goed, de AIVD die onderzoekt ook die protesten en zo. En,
1: ik heb geen berichtje voor de nieuws.
0: Nee, jawel, want je moet er wel even uitleggen wat er precies gebeurt natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld iets met geweld door politie weer toegenomen. Een soort van een statistiekenberichtje. En nog altijd Russisch gas in Nederland.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook een beetje vreemd. Maar goed, laten we even wat nieuws doornemen.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
1: Oh.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 3:30. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor woensdag 13 mei 2026 vandaag. Richard Harreman, nou ja, volgens mij ga je het over de anti-asielprotesten hebben.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Want de AIVD die onderzoekt de recente anti-AZC-protesten in Nederland. Dat heeft minister Van Wil van Asiel en Migratie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens de minister kijkt de Veiligheidsdienst of er sprake is van georganiseerde aansturing achter demonstraties. Ook wordt onderzocht welke patronen zichtbaar zijn en wat daarachter schuil gaat. Of mogelijke buitenlandse beïnvloeding ook wordt meegenomen in het onderzoek, dat wilde de minister dan weer niet bevestigen. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen asielopvang uit in geweld, waarbij agenten werden belaagd en gebouwen beschadigd raakten. En gisteren natuurlijk de grote, hoe noem je dat eigenlijk ook weer? De apotheose natuurlijk daar helemaal in. Dat het natuurlijk helemaal uit de hand liep. Je zag daar thuis mensen...
0: In Loosdrecht bedoel je dan, ja.
1: Je zag dat mensen daar zo rondliepen. Die waren gewoon stil aan protesteren. Er was zo'n stille betoging, was dat.
0: Ja.
1: Vervolgens kwamen de mensen helemaal in een zwart gekleed met bivakmuts op en alles en al. Die gingen echt wel lopen schoppen en met fakkels gooien en zulke dingen.
0: Die gaan natuurlijk volledig de protesten voorbij. En of dat ze ook daadwerkelijk wat met die protesten te maken hebben, dat moet natuurlijk nu worden onderzocht door het AIVD. Want er gebeurt nu vaker, hè, dat er dan een soort van protesten worden aangekondigd en dat er dan gewoon van die railschoppers tussen zitten. Die het hele boel verzieken eigenlijk in zover.
1: Ja, dat en dan vervolgens...

0: geïnteresseerder. Ja. Duo, Ome Duo, als ze daaruit verdwijnen, na 5 jaar vervalt dan de schuld. En dat zorgt ervoor dat de overheid steeds meer geld misloopt.
1: Ja, maar dat is toch niet het enige probleem wat er dan is? Ik bedoel, tuurlijk, dan loopt de staat loopt dan geld mis. Maar als jij als oud-student terugkomt en je hebt dat laten verjaren, want daar gaat het om in feite, na 5 jaar vervalt de schuld omdat door verjaring.
0: Ja.
1: Dan neem ik aan dat jij toch wel een BKR-registratie hebt.
0: Dat lijkt mij ook.
1: En
0: dat
1: dan loop je toch echt een probleem aan.
0: Ja, precies. Maar ja, de vraag is of dat ze überhaupt ooit nog terugkeren natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: In Nederlands rechten bestaat het principe van verjaring als een schuldeiser, in dit geval dan de overheid en Duo. Mm-hmm. Gedurende 5 jaar geen actie onderneemt om de schuld op te eisen, bijvoorbeeld omdat ze niet weten waar iemand woont, kan de vordering juridisch komen te vervallen. Van de miljoenen oud-studenten met een studieschuld waren er vorig jaar 21.000 onbereikbaar. 21.000. Dat staat in een toelichting bij een concept wetvoorstel over de studiefinanciering. Hierdoor kon 170 miljoen euro niet worden geïncasseerd. Ter vergelijking, eind 2018 was er sprake van 20.000 oud-studenten zonder actueel woon.

0: Ja, ik wil niet slapend honden wakker maken, hoor. Maar het zou best hoger kunnen, hoor.
1: Ja, maar dat vind ik wel heel erg apart. Ik heb namelijk, toen ik net begon te wetten, door de duo wetten... werd er gewoon verteld van hoeveel dat ik terug moest gaan betalen. Want zij hadden berekend hoeveel dat ik zou kunnen terugbetalen. Ja. Maar dat was zo ontiegelijk hoog. Dan kwam iets op neer. Oh, dat was gewoon 2000 euro per maand of zo kwam dat op.
0: Zeg, je zoveel, mezelf,
1: ja, ben je wel helemaal lekker. Okay. Ja, ze kijken natuurlijk naar voorgaande jaren. Maar ja, als die er niet zijn omdat je student was... dan kunnen ze dat ook niet meer nakijken.
0: Nee, okay, maar
1: dus
0: goed,
1: dan gaan ze kijken naar je opleiding... en wat gemiddeld, of tenminste, wat gemiddeld... wat dan de verwachting is dat je gaat verdienen... als je klaar bent met je opleiding.
0: Ja.
1: Maar ja, niet iedereen gaat hetzelfde doen natuurlijk.
0: Hey, maar, oh, wacht even. Als je, wat dachten ze dan dat je zou gaan verdienen? Ja, 10.000 euro per maand?
1: Die vraag stelde ik dus ook aan hun.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is gewoon dat is gegenereerd. Dus door het Rijk is dat opgesteld. Maar goed, oftewel door het kabinet.
0: Tot welk bedrag is het op een gegeven moment bijgesteld dan?
1: Het is toen naar inkomen is bijgesteld. Toen was het geloof ik iets van 200 of 300 euro of zo. Weet je, dat is tenminste nog een normaal bedrag. Vind ik.
0: Moest jij 200 euro terugbetalen?

0: Dag, stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
1: Dan gaan we over naar het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een operatie niet terug. Volgens de Avifauna maakt de vogel vaker een extra rondje, maar komt normaal voor de avond nog terug. Wie de ara ziet of hoort, wordt gevraagd contact op te nemen. Een regenboogbankje in Hazenswoude Rijndijk is in 3 weken tijd al 2 keer vernield. Eerst werd het beklad, later belandde het in de vijver. De gemeente doet aangifte en laat het bankje opnieuw herstellen. Actiegroep Dolomina schreef de steunboodschappen op de plek van het bankje. Vrouw 1 van EMM21 heeft geschiedenis geschreven. Door een overtuigende 7-2 zege op FC Oegstgeest werd het kampioenschap binnengehaald. En daarmee is het vrouwenelftal van het eerste standaardteam van EMM21 dat kampioen is geworden. Na afloop werd de kampioenschaal uitgereikt. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. En natuurlijk van harte gefeliciteerd aan het kampioensteam.
2: Yes.
1: En mocht je nou ook kampioen zijn geworden, alle foto's, video's en gezelligheid willen we natuurlijk even doorkrijgen via de app studiohalve.nl. /WhatsApp. Mocht je, maakt niet uit welk team ook. Of nou vroeger had je de D1, de F1, de F24. Ik zat op een gegeven moment in de D12, weet je wel, ja.
2: En dan zijn er wel heel veel D'tjes.
1: Nou ja, nu heb je volgens mij jongeren onder de 24 of zoiets.
2: Oh ja, ja.
1: Nou goed, mocht je kampioen zijn geworden, maakt niet uit of het nou voetbal is, hockey of wat dan ook. Laat het weten, studio11.nl/WhatsApp, want wij zijn benieuwd en dan willen we je gaan. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, ja, daar willen we je ook in feliciteren, want van harte gefeliciteerd, je kunt weer achteraan sluiten. Is onder andere aan de hand op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, sluit je achteraan aan. 7 kilometer staat er, 6 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Ja, de weg is inmiddels weer vrij, dus de vertraging is ook afgenomen. Tussen Leidschendam en Hoogmade is dat gebeurd. 6 kilometer staat er op dit moment en een vertragingstijd van 1/2 uur. Was meer dan 1 uur namelijk, dus...

0: 2026. Hoe is het gisteren gegaan, Ries?
1: Ik heb gewonnen. Pim die had geen enkele vraag goed. Geen enkele stelling goed.
0: Nee, precies. Ja, daar loopt hij al een aantal keer tegenaan, moet ik zeggen. Maar ooit gaat het een keer van
1: ooit
0: komen.
1: Ooit gaat het een keer lukken. Ja, ooit
0: het is
1: lukken.
0: Ex-stagiair van de show Lieke ook gelukt om het op haar laatste dag van elkaar te krijgen. Dus niet dat ik hoop dat Pim snel een laatste dag heeft, maar...

0: We hebben allebei gezegd op de stellingen vandaag. 1, 2 en 3. Niet waar en waar, hè?
1: Yes.
0: Nou, wat denk jij? Studio11.nl/WhatsApp. Laat jouw antwoord achter daar. En wellicht ben jij de dagwinnaar vandaag. In waar of niet waar voor woensdag 13 mei 2026. Ja, en toch...
2: Plopper de plop, de werkmotivatie voor de maandag is nu alweer op.
0: Het is woensdag.
2: Knal hem erin, Rodney. Adio.
0: Ja, en ik heet Wesley, dus nou goed. Maar de werkmotivatie zit er nu alweer op. Nou, dan moet je de muziekjes horen, luister maar.
3: Ik daal de

0: moet kloppen, dat het antwoord waar had moeten zijn. Hè? Want dat is het antwoord wat je hebt gegeven.
1: Dat is het punt. Ik kijk zulke dingen kijk altijd naar op YouTube.
0: In het Engels?
1: In het Engels.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan gewoon de woordenschat daar mist in het Nederlands, weet je, dan kom je niet ver.
0: Nee, maar aan de andere kant, als je het zowel in het Engels als in het Nederlands had geroepen of door elkaar, dan hadden we het ook begrepen. Want ja, dat is ook een beetje de taal die de jongeren aanhouden in zover. Dus ik snap nu wel waarom ook de jongeren... Waar?
1: Klopt.
0: Ja, Thijs van Dussen, roep het maar. Is het waar of niet waar?
2: Ja, stelling nummer 3 is waar. Ja, het universum kan de ruimte zelfs sneller uittrekken dan licht reist. En daarom vind ik het universum en sterrenstelsel altijd vreselijk interessant. Het kan namelijk elke moment veranderen.
0: Nou, en zo is het inderdaad. Bedankt, Thijs.
1: Goeiedag.
0: Ja. Goeiedag.
1: Dat was een hard deuntje, was dat?
0: Ja, er is iets met WhatsApp aan de hand waardoor hij dat afgooide doorheen knalt. Maar goed, we zijn in ieder geval wakker. We zijn ook wakker door de antwoorden van Thijs van der Dussen. Want de antwoordvolgorde had moeten zijn. Niet waar, waar en waar. Dat betekent dat wij het helaas niet goed hebben, Ries.
1: Nee. Maar wie heeft het wel goed?
0: Ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Via de app studio11.nl/WhatsApp zijn er genoeg antwoorden ingestuurd. En dan zie ik het appje van Daan voorbij komen. En die heeft geroepen, niet waar, waar en waar. Nou, als we dat controleren op ons antwoordenblad... Wat we dan onder onze neus toegeschoven hebben gekregen door Thijs van der Dussen... dan zien we dat dat hartstikke goed is.
1: Ah, mooi.
0: En daarmee is Daan bij deze de dag winnaar van woensdag 13 mei 2026. Nou, tot zover. En morgen dan rond 7:45 spelen we hem uiteraard weer. Waar of niet waar wil je meespelen en dus kans maken op de titel dagwinnaar. Speel dan vooral mee. Zet je app open, studio11.nl/WhatsApp. En doe vooral mee met waar of niet waar. En maar bij deze Daan, van harte gefeliciteerd. Ik wilde ook van harte gefeliciteerd zeggen tegen Ruben Hillen.
1: Ja.
0: Natuurlijk de winnaar van The Voice, afgelopen maanden gedraaid. Heb je hem gisteren ook gedraaid?
1: Ik heb hem gisteren gedraaid, ja.
0: Precies, oké. Okay. Ja, ik dacht, nou... I've got 20 seconds! Nou, die hebben we niet eens meer, want we moeten...

0: 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ik zat gisteren toevallig even te kijken naar het weer van volgende week. Ja, we weten ook dat als we een week vooruit kijken dat het niet altijd meer klopt, nee, hoor. Maar ja, volgende week donderdag zou het gewoon 26 graden kunnen worden.
2: Dat is wel lekker inderdaad.
1: Maar goed, we weten ook dat op het moment dat het daadwerkelijk zover is dat het gewoon weer een graadje of 16 wordt.
2: Ik wil net zeggen, Pinksterweek is eraan gekomen natuurlijk volgend weekend. Dus ja.
1: Precies, zo is het, ja. Zeg, het nieuws uit de regio dan. Richard Harreman, die weet er alles van. En die hoor je dan ook nu. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Alphen aan den Rijn zijn in één nacht 3 vergelijkbare woninginbraken gepleegd. De inbrekers kwamen via achterdeuren binnen met een koevoet en schroevendraaiers. Volgens de politie waren ze vooral op zoek naar sieraden. Er wordt nu onderzoek gedaan met camerabeelden en een buurtrondgang. Gerard van As stopt na in totaal 23 jaar als wethouder. De 82-jarige Nieuw-Eland politicus stelt zich niet opnieuw beschikbaar en wordt ook geen raadslid. Van As staat bekend om grote bouwprojecten in Alphen aan den Rijn. Nieuw Elan draagt nu Gert-Jan Schotanus en Yvonne Peters voor als nieuwe wethouders. De Leidenmarathon trok ook dit jaar weer door meerdere dorpen in Kaag en Brasem. Langs de route moedigden veel toeschouwers de lopers fanatiek aan. Het evenement werd overschaduwd door het overlijden van de 15-jarige Rosalie. Daardoor werden de 10 kilometer en de kidsrun afgelast. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Ja, en volledig terecht natuurlijk.
3: Yes.
1: Een van de organisatoren die was al bij... een cameraman en een verslaggever in de buurt, die vertelde daar ook over. Zei ook, ja, we kunnen het gewoon niet maken door te zeggen van... joh, we gaan lekker lopen toch, gaan we een feestje vieren en zo. Dat is toch bizar. Bizar is ook, ja, Yvonne Peters. Opvallende naam ineens, want die was natuurlijk vertrokken uit de gemeente Kaag-en-Brasem. Die vertelde van, ja, ik stop ermee.
2: Uit de gemeente Kaag-en-Brasem?
1: Ja, daar zat zij.
2: Ja, zwaaien. Ja.
1: Ze zat bij Pro, bij D66, bij... Ja. Ja. En Pro Kaag en Brasem in de zin, hè? Niet Pro van de fusiepartij. Ik vroeg het toen ook, van joh, wat wordt de toekomst dan? Wordt het dan ergens anders in de politiek of wat dan ook? Ja, dat wist ze dan nog niet. Nu komt ze dus naar Alphen.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, goed, wel leuk natuurlijk dat we het contact blijven behouden in zover.
2: Ik vind het wel grappig, want op dit moment zat ze op de website van de gemeente Kaag en Brasem nog steeds als wethouder.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, dat gaat zo meteen veranderen. Dus. Ja. Ja. Maar Gerard van As, ook verhaal natuurlijk. Hè. Na zoveel jaar stopt hij 44 jaar in totaal in de politiek.
2: Ja,
1: en dan steeds politiek actief als adviseur, maar niet als wethouder of raadslid.
2: Bizar.
1: Tot zover, toch?
2: Ja.
1: Nou, dat, oké. Dankjewel. Ik zit ondertussen even te kijken naar de verkeersinformatie, want ik schrik me helemaal wezenloos.
2: Hoezo?
1: Ja, het was net een beetje afgenomen, nu is het weer toegenomen.
2: Oh.
1: 100 minuten in totaal. 11 meldingen gaat het om. Je krijgt van mij de langste, dat zijn die van 10 minuten of langer. 10 minuten of langer vertraging heb je op de A4, daarna richting Amsterdam. Want tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep staat op dit moment 12 kilometer. Vertragingstijd is meer dan 20 minuten. Dan de A4, daarna richting Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt Badhoevedorp. Wegwerkzaamheden zijn daar de reden van. De weg is dicht naar verwachting tot morgenochtend 5 uur. Maar daardoor heb je wel vertraging tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Badhoevedorp. 3 kilometer staat er, 9 minuten op onthoud. Op onthoud ook op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 12 minuten, 4 kilometer. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Leiden en Kaagdorp. 10 kilometer, 12 minuten vertraging. En tussen de Gaapdorp en Richard Harreman zien we ook een file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegravencentrum en de aansluiting met de A12. 3 kilometer staat en je vertraging is meer dan een kwartier.
2: Was je te horen of zo?
1: Nee, maar wel te zien. Wat een groot gat, hè?
2: Ik kon het niet tegenhouden.
1: Nee,
2: sorry,
1: dat zag ik inderdaad. Geeft ook niet. Mag ook op dit tijdstip. Zeg, hoe is het op het spoor?
3: Nou goed, eigenlijk een goede melding. Alles rijdt door, behalve tussen Alphen aan den Rijn en Gouden. Want door werkzaamheden rijden daar geen treinen, maar wel bus.
1: Oké, dus je kan met de bus die kant op. Dat is lekker. Wij gaan ook door met de ochtendshow.
4: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: aangehouden. Dus de fatbiker die kon daarna gewoon, nadat hij de goede kant op geleid is, kon hij gewoon zijn weg vervolgen.
1: Oké.
0: Maar dat, ja, dat is al, hoe kom je erbij? Heb je dan nu op een gegeven moment bezig van, ik zit hier niet helemaal goed, laat ik maar
1: eens hebben?
0: Ja, dat kan ook. Ja,
1: het is een beetje de fatbike shaming, hè? Nee. Maar het is wel, we met z'n allen tegen die fatbikers aankijken. NH, Noord-Holland, ja. NH Nieuws, die heeft daar een video aan gewijd. Want ja, hoe denken fatbikers zelf over...
2: Dan mag je vanaf 11 mei al niet meer met een fatbike door het Vondelpark. In Alkmaar en Zandvoort wordt al extra gecontroleerd. En in Beverwijk kijken ze ook naar een verbod, maar daar moet nog over worden gestemd.
3: Ik vind het echt niet kunnen. Het is net zo'n elektrische fiets.
4: Ik begrijp het wel, maar het is soort van ook een soort fiets. Is het een beetje raar dat niet mag. En scooters en zo wel allemaal.
5: Als het om de veiligheid gaat, dan moeten ze dat goed doen. Maar ik vind het zelf niet per se een probleem.
2: Wat als jij straks niet meer Alkmaar in kan rijden met je fatbike?
3: Ja, dat zou ik wel jammer vinden. Ik heb thuis wel nog andere fietsen, maar deze gebruik ik wel dagelijks.
2: Dat zou heel jammer zijn.
3: Ja.
0: Ja. Weet je, het eerste wat ik dacht toen ik dit bericht voorbij zou komen, hoe hard reed hij? Als hij mee kon komen met het verkeer daar zo, dan reed hij behoorlijk snel.
1: Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat hij is opgevoerd. Ja. Maar goed, dit was van NH Nieuws, oftewel Noord-Holland, ja. Regio Alkmaar, Amsterdam en zo. Maar dit is wel iets wat er steeds meer in veel gemeenten in Nederland plaatsvindt, ja, natuurlijk. Ja. Die hele discussie over die fatbikers. Ja, voorlopig in deze regio hoor je daar weinig eigenlijk over.
0: Je hoort er heel weinig over. Ja, je hoort meer over de zere emissiezone dan over de fatbikers.
1: Ja, en je hoort ook natuurlijk heel veel over Gerard van As. Ja, je vertelt het net al in het nieuws, bij het lokale nieuws. Nou, in totaal zo'n 23 jaar en 44 jaar in totaal in de politiek. Neemt hij afscheid als wethouder en überhaupt raadslid natuurlijk in de gemeente Alphen aan de Rijn. Zijn partij Nieuw Elan die laat weten dat de inmiddels 82-jarige Gerard van As heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen als kandidaat wethouder. En ook zal hij niet de rol van raadslid vervullen. Nieuw Elan draagt Gert-Jan Schotanus en Yvonne Peters voorheen actief in de gemeente Kagen-Brazem voor als wethouder. Van As is sinds 2014 wethouder in de gemeente Alphen, maar vervulde die functie eerder ook al. Tussen 1982 en 1993, zeg gek, op het moment dat ik werd geboren was hij al actief in de... Maar goed, de wethouder staat vooral bekend om de vele bouwprojecten natuurlijk in de gemeente waar hij aan heeft bijgedragen. Zoals de vernieuwing van het Alphense Centrum, de woningbouw in de dorpen en de nog te bouwen wijk Gnephoek. Helemaal stoppen met werken doet hij niet, nee? Want hij blijft nog aan als adviseur.
0: Oké. 82, is hij geboren in 44 of zo?
1: Als je
0: 44, is hem.
1: Goed, ander nieuws dan nog. Gaat over grondeigenaren in Boskoop. Daar wordt wat van verwacht. Want zij moeten namelijk de sloten langs hun perceel gaan uitbaggeren.
0: Oh?
1: Ja, dat verwacht in ieder geval het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van de eigenaren, de sierteeltsector, die hik daar tegenaan. Want niet vanwege het extra werk, maar omdat kwekers de bagger uit hun sloot op hun eigen grond niet kwijt kunnen.

0: Om, tenminste die baggen is heel goed om voor de tuinbouw en zo. Is het heel goed voor je.
1: Dus als je zeg maar een lokale tuinbouw wil plegen in je eigen tuin, dan zou je eigenlijk even de sloot uit moeten baggeren om dat op je grond te leggen.
0: Ja, als je daar zin in hebt, zou ik dat doen, ja.
1: Want er ligt veel voeding in die specie.
0: Zit veel voedingsstof in.
1: Oké. Ja. Je moet er maar zin in hebben, inderdaad. En je moet de sloot in. Dat ten eerste. En ten tweede, je moet ook maar zin hebben in die geur. Want op een gegeven moment komt er een geur vrij. Gadverdamme.
0: Ja, dat is niet te doen, is dat. Ja. Dat is echt smerig. Maar ja, dat kun je wel zien. Dat is een beetje een rottingsproces natuurlijk wat erin zit. Ja, dat zitten de goede bacteriën zitten erin die goed zijn voor de landbouw.
1: En aan de andere kant, op het moment dat je gaat uitbaggeren, dan kom je niet alleen maar die specie tegen, maar dan kom je ook de fietsen tegen die door de fatbikers zijn gedumpt, omdat ze liever op de fatbike rijden. En tegen de ouders hebben gezegd, mijn fiets is gestolen, dus maar die ligt dan stiekem in het water.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een beetje romantiseren natuurlijk, maar het is wel... je komt vaak rare dingen tegen in de sloten, zeker, die daar zeker niet in horen.
0: Zeker. Dus,
1: maar goed, dat is het nieuws voor nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws uit de regio. Ook vanuit de wereld. En ook zometeen. Ik ga het toch even proberen op te zoeken. Dat liedje van Griekenland. En wat ze gisteren hebben gedaan. Wat dus op het liedje van Joost Klein lijkt.
0: Oh ja, oké.
1: Ik wil heel benieuwd naar.
0: Nou,
1: dat zometeen. Dit is hem niet trouwens. Dit is wel uit Noorwegen, maar doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Bauza heet hij. En Magnetic in de ochtendshow.

0: Zandvoortse duo Bauza en Magnetic in de ochtendshow. Ja, gisteravond de eerste halffinale van het Eurovisie Songfestival. We hebben het al gehad over een twerkende kangeroe. Naar aanleiding van een zogenaamde samenwerking tussen Oostenrijk en Australië. Ja, heel gek. Australië die meedoet met het Eurovisie Songfestival. Maar goed, daar hebben we het al jaren over. Want dat land is gewoon helemaal gek van het liedjesfestijn. En die heeft op een gegeven moment gevraagd van... joh, mogen we meedoen? Ja. Nou ja, bij wijze van een jubileum van het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Mochten ze eenmalig meedoen, maar dat is ze zo goed bevallen... dat ze ook de afgelopen jaren hebben meegedaan. Vandaar dat ze gisteren ook even in het... in het licht werden gezet.
1: Ja, leuk.
0: Wat ook in het licht stond, was een optreden van Akilas. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is in ieder geval de deelnemer van Griekenland.
1: Okay.
0: Heeft het nummer Verto. En dat lijkt echt ontzettend qua verhaal op het verhaal van Joost Klein, Europapa.
1: Oh, okay.
0: Waarin hij natuurlijk zijn ouders bezinkt. Hè? Zowel zijn vader als zijn moeder. Want we weten allemaal, Joost Klein heeft zijn ouders niet meer omdat ze zijn overleden. Maar goed, er zit op het einde van Europapa zit natuurlijk een bepaald stukje in... waarin hij eigenlijk vertelt van... joh, ik ben gewoon trots op hetgeen wat ik heb bereikt... en ik ben ook trots op mijn ouders.
1: Mm-hmm.
0: Even een klein stukje van dat liedje van Akilas, oftewel Verto. Welkom in Europa. Nee, zo gaat het niet. Rebina pexo de zapao. Paso, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο.
1: Τι σχόν, έτσι. Τις ορολόγια, λί, designer, σου λέω. Knight our heart. Φέτερ παλτό, φέρτο, και εσκαρδό, φέρτο. Liked it in line-up, μελωδί, φαν Γιώργος Κλάιν, Adopt Me, Tormar. Als hij op een gegeven moment gaat hakken, dan weten we genoeg, zeg maar. Ja. Het wordt echt vergeleken met...
2: Ja, maar dit was echt de ultieme Nederlandse gabberd-achtig iets, ja, was het.
1: Nederlandse
2: was
1: muziek.
2: Leuk, het was cultuur, echt happy, ja, happy rave was dit.
1: Precies, ja. Maar goed, het feit is dat, Akilas dus... De Griekse deelnemer, dat hij zijn moeder bezingt in het hele verhaal. En dan ook inderdaad die harde muziek er tegenover zet. Mm-hmm. Vandaar dat vaak dan die vergelijking wordt gemaakt met Joost Klein en Europa.
2: Ja, precies.
1: Is het dan goed gejat of slecht verzonnen? Ja, dat is aan jou om daar een oordeel over te geven. Gisteren sowieso natuurlijk veel deelnemers waar veel om te doen was ook weer.
3: Ja.
1: Ieder jaar natuurlijk, maar... het Eurovisie Songfestival. Morgenavond, hè? Tweede halve finale.
2: Ja, morgenavond tweede halve finale. Zaterdag de echte finale.
1: De echte finale. Ja, Richard heeft al gezegd, finale, ik ga niet kijken. Ik ga het misschien toch wel zaterdag even

0: Je hebt op een aantal toestellen, zeg maar, televisietoestellen merken, heb je het kanaal van TMF.
1: Oh.
0: Ja, en dat is gewoon weer... ze zenden allemaal oude clips uit de jaren 90 en zo. En ook wel eens uit de zero's. En ook heel veel dingen van TMF Awards komen weer terug.
1: Dus, nou, grappig.
0: Ja, ik heb het regelmatig aanstaan thuis, moet ik zeggen. Maar goed, Spotify dus, 20 jaar bestaat het inmiddels. Gisteren kwam er een speciale versie uit van de Spotify Wrapped.
1: Ja.
0: Ze kijken dan niet alleen maar terug op wat je in het afgelopen jaar hebt veel beluisterd. Oh, maar de
1: afgelopen 20 jaar.
0: Sinds het begin dat je het account hebt eigenlijk.
1: Oh, grappig.
0: Alleen, ik zit dus te kijken van, wat zijn mijn statistieken dan?
1: Ja.
0: Ik kom er niet bij.
1: Oh.
0: En ik heb het idee dat, je zei het al, Spotify lag er gisteren uit gisteravond. Omdat heel veel mensen dat wilden. En ook omdat de servers er gewoon überhaupt uit lagen. Maar volgens mij hebben ze dus die functie nu verwijderd.
1: Hoe zou dat in ieder geval tijdelijk.
0: Wat zei je?
1: Even kijken, tijd van een feestje.
0: Ja, maar dan zie je alleen maar een aantal andere dingen voorbij komen.
1: 20.
0: Ik zie namelijk...
1: een filmpje nu hier zo. Your Party of the Years heb ik hier zo staan.
0: Your Party of the Year?
1: Ja. En dan tap to begin.
0: Ja.
1: Ik ga even misschien het geluid even aanzetten. Oh, mijn eerste dag op Spotify was op 22 juni 2014.
0: Oké.
1: Okay. Ik kreeg een taart aangeboden.
0: Ja. Wat dan? Dat geluid trouwens zit.
1: Sinds die tijd heb ik geluisterd naar 14.395 liedjes.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer verder.
0: Zet hem even uit, joh, die muziek. Wel irritant, joh.
1: In 2014 is mijn allereerste nummer wat ik naar ben gaan luisteren... Will Be Coming Back van Calvin Harris.
0: Oké, okay, maar ik hoorde wel rapmuziek op de achtergrond bij jou.
1: Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt dan.
0: Ik wou zeggen, dat vind je nou... Jij ziet het wel staan, dus.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, ziet het wel staan. Dit werd in één keer zo naar me toe gejonast.
0: Ik heb het gewoon nergens staan. Ik vind het heel irritant. Maar goed, misschien dat het vanwege die storing niet bij iedereen nu beschikbaar is. En toevallig dan bij jou wel. Maar goed...
1: Ja, nee, inderdaad. Calvin Harris was mijn allereerste nummer.
0: En dan Will Be Coming Back.
1: Ja, heerlijke plaat trouwens.
0: Ja, lekker plaatje inderdaad. Nou, misschien kunnen we zo meteen even draaien in de ochtendshow. En als ik mijn eerste plaat op Spotify weet, dan kunnen we die ook gaan draaien, zeg maar.
1: Ik heb dus ook zojuist doorgekregen wat nou de artiest is geweest waar ik het meest naar heb geluisterd.
0: Oh, houd vast. Want, zo meteen gaan we het er even over hebben.
1: Kwijt.
0: Onthoud het, zoek het even op. En dan gaan we het zo meteen na het nieuws even over hebben, want het is inmiddels 9:05. En zo meteen gaan we het sowieso over muziek hebben, natuurlijk in de voor- of de na. Zet je app alvast open, studio.nl/WhatsApp. En dan horen we ook of dat Richard Harreman, niet of dat, maar welke artiest Richard Harreman het heeft meest beluisterd. Toch? Dat was het verhaal.
1: Ja.
0: Nou, dat allemaal zo meteen. Eerst tijd dus voor het nieuws. De hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn is gisteren een historisch tapijt onthuld. Het handgeknoopte kleed uit 1939 lag vroeger in de trouwzaal en werd later op een zolder teruggevonden. Na restauratie hangt het nu op een prominente plek in het gemeentehuis. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden vanaf deze ochtend tot zaterdagochtend alle stations. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Omreizen kan ook via Woerden. Dorpsbrouwerij Usse Wusse heeft brons gewonnen bij de Dutch Beer Challenge. De brouwerij uit Roelevaresveen werd derde in de categorie tarwe- en granenbier met tulpie wijze. Dat bier is bijzonder omdat het wordt gebrouwen met biologische tulpenbollen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Maar biologische tulpenbollen? In principe zijn tulpenbollen toch überhaupt biologisch?
1: Ja, maar dat is toch alles met wat ze biologisch noemen tegenwoordig in de winkel ook.
0: Ja, maar waarom staat het dan biologisch voor?
1: Ja,
0: dat
1: geen
0: is
1: idee.
0: Toch een beetje zo'n, hoe noem je dat? Een woord, twee woorden die eigenlijk gelijk staan aan elkaar?
1: Ja, dat is pleonasme?
0: Ja, zoiets.
1: In Zwits?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Tessologie?
0: Iets in die trant. Ja. Maar dat valt me dan op, vind ik gek.

0: Maar goed, bij deze.
1: Ja, dat is een pleonasme.
0: Pleonasme, oké. Okay. Ja. Nou. Dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, het is toch weer iets teruggelopen, hoor, ten opzichte van een half uur geleden. 7 meldingen nog over, 66 minuten in totaal. Je krijgt van mij de meldingen van 10 minuten of langer. Om te beginnen een file op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en knooppunt De Hoek. Staat op dit moment 19 kilometer, oponthoud is 21 minuten. De A4 daarna richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp. Er vinden wegwerkzaamheden plaats, duurt allemaal nog tot morgenochtend 5 uur ochtends. Maar op dit moment 3 kilometer staat er en je vertragingstijd is 3 minuten. Is dat altijd tijdens
1: de... Ja, ik weet niet wat dat is, maar ik ben allergisch voor je.
0: Of voor de verkeersinformatie.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Ik begin opnieuw. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer, komt door een ongeluk. De weg is dicht, vertragingstijd is onbekend. Ik weet wel dat de andere kant op, op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, op dit moment 5 kilometer staat en je vertragingstijd is daar 18 minuten. Problemen op het spoor, wel werkzaamheden.
1: Werkzaamheden noemde ik net al. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden er bussen in plaats van treinen. Dat komt allemaal door werkzaamheden.
0: Ja, precies. Maar verder rijdt het gewoon lekker door.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Kunnen wij ook door met de ochtendshow. 8:08 is het. Goedemorgen. Tot 10 uur zijn we bij je. Richard en Wesley hier. Op Studio Alphen in Kagen Brazen. Met zometeen de voor of de na.

0: nee, dat niet. Ik ben al lang blij dat het geen kabouterplop is of wat dan ook.
1: Nou ja, goed, daar heb ik mee te maken inderdaad. Want ik ben echt bang dat als ik op een gegeven moment mijn statistieken ga bekijken, dat ik Willemijn Verkijken heel veel voorbij zie komen.
0: Is dat niet verkeerd?
1: Jawel. Want
0: als het gaat om wicket dan, laat ik het zo zeggen.
1: Als je iedere ochtend wakker wordt met let it go, let it go, dan ben je daar op een gegeven moment wel een beetje klaar mee natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is, ik kan het niet zien. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die storingen. Nee, er staat ook geen. Normaal gesproken heb je altijd op je beginscherm dan jouw rap.
0: Ja.
1: Maar dat, misschien heeft dat ook te maken met die storing. Geen idee.
0: Ik heb echt geen idee. Ik zie helemaal niks hier zo.
1: Maar goed, als ik nu een nummer zou draaien van Coldplay, dan zou Richard Hageman dat zeker herkennen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan wel een ander nummer draaien. Althans, een fragment daarvan. En dat doen we natuurlijk in het spelletje waarin we jouw muziekkennis gaan testen. De voor of de na. En dat gaan we ook met jou doen. Jij kunt ook meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht het antwoord. Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na een bepaald jaartal uitgebracht? En vandaag spelen we met het jaar
0: 1990.
1: 1990, want gisteren had je welke plaat?
0: In Excess en Suicide Blast.
1: Oh, oké. Okay. Wel lekkere plaat trouwens.
0: Een heerlijke plaat is het. Ik was wel een beetje versteld, zong ik ervan, dat de voorzitter van de omroep, Ben Schuttebelt, die zei, het is Suicide Love van In Excess. Dus daar zat hij al mis mee.
1: Ja?
0: Hij zegt zo van, ja, het is 1994 en het ging om 1985, voor of na.
1: Ja.
0: En zei, als het dan 85 is geweest, zal het maar een paar maanden verschil zijn geweest. Maar dat was dus gewoon zes jaar verschil.
1: Ja, soms dan gaan de gedachten wel eens alle kanten op en dan zit je er volledig naast. Maar goed, het antwoord wat je gewoon moet geven is de voor of de na. Ja. Het is leuk om een jaar tot te noemen, maar
0: precies,
1: daar gaat het niet om.
0: Nee.
1: Maar goed, ja, titel en artiest, voor of na het jaar 1990 dus. Dat is de opdracht waarmee we spelen vandaag. De opdracht die klinkt ook als volgt, dus luister goed.

0: een lekker plaatje, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En dit is ook zo'n plaatje die ik dus op TikTok voorbij zag komen.
1: Noem een beetje denken aan Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Een beetje zoiets, weet je. Ja, ik weet niet, gewoon best wel lekkere muziek. Ja, lekker weg te luisteren.
0: Zo is het inderdaad. Gisteren trouwens had ik in de ochtendshow een plaatje ingepland staan. Ja. Dat was een plaatje en dan ga ik hem er even bij zoeken. Ik weet niet of het jou heeft verrast. Of dat je dacht van, maar wie is dit dan? Natalie en Bruklia. Die heb jij gisteren gedraaid, als het goed is.
1: Welke was dat?
0: Deze.
1: Durf je niet meer zekerheid te zeggen?
0: Of dat je die hebt gedraaid?
1: Ja, want ik heb namelijk wel twee platen veranderd.
0: Oké. Okay.
1: Dus het zou best kunnen dat ik deze heb verwijderd, inderdaad.
0: Dit is dus de nieuwste Natalia en Bruklia. We kennen haar natuurlijk van Thorn. Upside Down heet hij.
1: Ik heb deze inderdaad niet gedraaid.
0: Je hebt hem niet gedraaid? Nee, dat is zonde.
1: In plaats daarvan heb ik Ruben Hille gedraaid. Ja, ik kan wat beter uit met mijn jingle.
0: Nee, oké, okay, dat begrijp ik wel.
1: Een country jingle had ik, dus
0: Ja, zonde.
1: Ja,
0: nou, dan
1: herkansing.
0: Nee, want nee, ik ga hem niet nu draaien. Ik bedoel, we moeten... Gaan we naar het antwoord van de voor of de na. Ik heb zojuist een fragment gedraaid van een liedje. Aan jou de taak om origineel is de opdracht titel en artiest door te geven en voor of na een bepaald jaartal. Mm-hmm. Nou, vandaag spelen we met het jaar 1990. Waren het niet dat ik zojuist de titel heb prijsgegeven? Dus je mag het insturen hoor, maar daar verdien je geen punten op. Het maakt het wel meteen makkelijker, want ik heb alleen maar de artiest en de voor of de na nodig als antwoord.
1: In principe wel.
0: Ging om het volgende fragment. Die laat ik wel even aan je horen, want klinkt als volgt.

0: Ja, titel is dus Mandy. Ja, dat weten we inmiddels. Ja. Maar ja, wie is de artiest nou? En is die voor of na het jaar 1990 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Richard Harreman, die weet dit antwoord hoor. Ik zie ook dat er uiteraard weer wat appjes zijn binnengekomen. Mandy zegt in ieder geval Ben. 1979 roept hij ook.
1: Oké. Ben zei Mandy.
0: Her name was Lola. She was a showgirl. Oh nee, is nee, een ander liedje van hem.
1: Copacabana.
0: Ik denk bij nader inzien nog eerder dan 79, namelijk 76. Maar ik moet nu naar de tandarts. Ik hoor morgen het jaar toch wel. Oké. Succes bij de tandarts, Ben. Ik hoop niet dat je kiezen moet trekken.
1: Maar morgen hoort je niks, hoor.
0: Hoezo?
1: Morgen is hemelvaart.
0: Nee, dat is waar ook, ja. Ja, wat dat betreft heb je niet voor het kiezen. Morgen zijn we er niet. Maar vrijdag weer wel, inderdaad. Ja. Ja. Goed, laten we het even beantwoorden dan. Richard Harreman, wat is de artiestennaam? Wat is de titel? Laten we hem toch even benoemen. En voor of na het jaar 1990?
1: De artiest is de inmiddels al 82-jarige Barry Manilow.
0: Oh, hij is net zo oud als Gerard van As.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Wauw.
1: Alleen Gerard stopt en hij blijft doorgaan, Barry.
0: Ja, doet hij het nog?
1: Ja, hij doet
0: het
1: nog steeds.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar dat is het antwoord wat je geeft?
1: Ja, Barry Manilow, Mandy had jij al gezegd. Ja. Voor 1990, duidelijk voor 1990.
0: Ja, en dit vind ik leuk. Ik ga er een appje bij pakken. Dat is namelijk het volgende appje. Wes, serieus? Draai je deze plaat? Je raadt nooit van wie die is.
1: Nou.
0: Van Mandy. Ach. Mijn oud-collega zit te luisteren. Grappig. En die zegt, ja, tuurlijk is dit Mandy. Bedankt, zegt ze ook. Barry Manilow, zegt ze ook. En voor het jaar 1990, want ook dat weet ze uiteraard. En niet per se muziek kennen hoor, want zij houdt heel veel meer van Hollandstalige muziek. En echt van die snollebolleke springers en dat soort zaken. Zij had ook de Nederlandse vrijdagmiddag geïntroduceerd. Ja. Maar dit weet ze dan weer wel.
1: Okay. Oh ja.
0: De hele spanning opbouw heeft eigenlijk geen zin, maar ik ga hem toch invullen in de computer. En de computer die geeft ook meteen een groen scherm en daarmee... kan ik niet anders zeggen dan dat het hartstikke goed is. Zowel Richard Harreman als Mandy hebben het hartstikke goed. Ja, Mandy dus, van Barry Manilow. 1974 komt hij vandaan, die plaat.
1: Yes.
0: Ja. 82 jaar, zei Richard Harreman al. Nou, dan hebben we die statistieken ook weer gehad. Statistieken voor vrijdag dus. Ja, morgen zijn we er niet in verband met Hemelvaartsdag. Vrijdag weer wel. Maar dan gaan we verder met de voor of de na. En dan spelen we met het jaar 1974.
1: Ja.
0: Nou, tot zover. Ik zei trouwens, stop de muziek, dat wij morgen ook weer de voor of waar of niet waar gaan spelen. Maar dat is dus ook... Dat is vrijdag dan ook.
1: Ja, vrijdag.
0: Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer bij deze. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Zeg,

0: Ik wil de muziek gaan draaien.
1: Oké.
0: Okay. Van Graham Candy.
1: Oké.
0: Okay. Is echt een lekker plaatje, moet je luisteren. Daar begint hij mee namelijk.
1: Is dat...
0: Het lijkt een beetje op zo'n bandje. Hoe heet het ook weer? De Sapphire. Alsof je in de jungle van Australië bent.
1: Doe me een beetje denken aan dat liedje wat je op TikTok veel voorbij hoorde komen. En van een of andere meid die dat gelijk live deed inzingen.
0: Oh, geen idee waar je het over hebt.
1: Ik weet het ook even niet meer.
0: Maar zo gaat hij verder. We were young, we were always on the run. Klinkt echt heel lekker. Je hebt me vaker gehoord in de ochtendshow. Waren het niet dat we er nu geen tijd meer voor hebben. Deze ga ik er niet tussendoor fietsen, helaas. Maar wat we wel nog tussendoor moeten fietsen... is natuurlijk dat plaatje van die winnaar van The Voice. Die 20 seconds.
1: Ruben Hille.
0: Ja. Ruben Hille, nee, inderdaad. Want dat hadden we beloofd. Dus dat gaan we ook zo meteen doen. Ondertussen komt hier de cultuurmakelaar Justin van Kampen binnen. Want die heeft zo meteen uiteraard weer het moment... waarin we de cultuurtips gaan doornemen. Justin... toch heel even snel naar jou toe. Goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen.
0: Ik hoor nu niks.
2: Wat bedoel je?
0: Het alarm, die gaat niet af. Dus,
2: oh ja, van gisteren.
0: Ja, ik ben net volledig bijgepraat door Richard Harreman.
2: Ja, mooi hè?
0: Ja. Ik heb zometeen wel een vraag voor je. Maar daar gaan we op het na het nieuws op terugkomen. Normaal gesproken staat er altijd een boete tegenover... op het moment dat je het alarm laat afgaan hier... en niet de juiste mensen hebt gebeld. Heb jij een boete gehad of niet? Dat is de vraag die ik zo meteen aan je ga stellen.
2: Nee, de vraag is, heb ik de juiste mensen gebeld?

0: zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Ochtendshow.
5: Hele goedemorgen, 4:09. De Ochtendshow op woensdag 13 mei vandaag. Studio VK Gebrazem. En het nieuws van de NOS.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
7: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
6: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
8: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
6: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Door met het nieuws uit de

0: kijk er naar uit. En mocht je iets zien, bel vooral met het vogelpark. Want ze willen een vogel terug.
1: Ja, heeft hij mijn vogel gezien?
0: Ja. Gekke vogel. Zeg, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is weer wat rustiger geworden, hoor. Alhoewel, ja, er zijn nog 4 meldingen over.
1: Oh.
0: Maar een totale vertragingstijd van bijna een uur.
1: Mm.
0: Ik ga ze allemaal benoemen. Oh, het zijn er inmiddels 5 al. Moet je nagaan. En we zitten over een uur. Nou, snel dan. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Knooppunt Hoek. Daar heb je oponthoud. Komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. Naar verwachting duurt het allemaal nog tot morgenochtend 5:00 AM. Tussen Hoogmade en Knooppunt Hoek staat er daarom 15 kilometer vertragingstijd. Is meer dan 20 minuten. Een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda zorgt voor vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Een vertraging is 8 kilometer en de tijd 34 minuten extra. Boah. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer staat er, vertragingstijd 3 minuten. 3 minuten vertraging heb je ook op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegravencentrum en de aansluiting met de A12. En dat over 2 kilometer. En tot slot de N209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Berkel en Roderijs en Blijswijk ook 2 kilometer. En daar is de vertragingstijd 5 minuten. Hoe stopt het voor?
1: Ja, door werkzaamheden rijden er tussen Alphen aan de Rijn en Gouda bussen in plaats van treinen.
0: Dat was het, hè?
1: Dat was hem alweer.
0: Dankjewel.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Oh, ja precies. Dat ik probeer iets door te zijn en daar iets, maar dat ging niet helemaal goed. Maakt niet uit. Maar het feit dat het gisteren...
1: Dat
0: goed, kan gebeuren. Je bent een mens. En dat is het leuke natuurlijk, dat je mens bent. Want ja, je hebt ook heel veel menselijke activiteiten altijd te vermelden. Op het gebied van cultuur, want wordt gemaakt door mensen. De creativiteit is er echt wel te vinden in de gemeente.
1: Zeker.
0: De vraag is alleen, ja, wat is er dan te vinden? Nou ja, daar hebben we elke week een momentje voor. En dat moment is daar. Het is

0: Ja! Goedemorgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn.
0: Ja, dat dus.
1: Wat inderdaad. Kijk je weer gezellig. Even lachen doet geen pijn. Ja, lachen is het altijd met Justin van Kampen, zo is het
0: zeker,
1: ook natuurlijk.
0: Zeker.
1: Zeg, Justin, vandaag hebben we het natuurlijk over de cultuurtip. Zometeen gaan we er eentje iets... we gaan niet een cultuurtip uitlichten. We gaan wel wat anders uitlichten, daar zometeen meer over. Laten we het eerst even hebben over die tips.
0: Ja, want we beginnen vanavond woensdag 13 mei in Comedy Club Down Under. Hier in Theater Castellum, want elke 13e van de maand verandert een filmzaal van de bioscoop in een Comedy Club waar het lachen centraal staat. Geen grote tv-namen die hun standaard riedel afdraaien, maar juist nieuw en opkomend talent dat je misschien nog niet kent. En dat maakt zo'n avond vaak juist leuk. Drie verschillende comedians en enthousiast

0: en figuurlijk.
1: Ja.
0: Op zondag 17 mei kun je in de bibliotheek Alphen Centrum terecht voor een bijzondere en ontroerende voorstelling, Tour d'Amour. Auteur Eveline van de Putten neemt je mee in de verhalen van LHBTIQ+ ouderen. Nou, we hoorden net al in het nieuws dat er weer zo'n regenboogbankje is beklad. Dat is natuurlijk ontzettend zonde. Ik heb al geadviseerd, iedere keer als er zo'n bankje wordt beklad, ik zeg, lap hem op en zet er eentje naast.
2: En blijf zo doorgaan. Bij,
0: ja, en blijf zo doorgaan totdat het hele veld vol staat.
2: Ja.
0: Want mensen die vaak een lang leven hebben moeten schipperen tussen zichtbaarheid en zwijgen. Ja, zeker zie je in verpleegingshuizen dat ouderen weer de kast in gaan.
2: Omdat daar ook nog steeds eigenlijk dat allemaal heerst. Hè? De cultuur om daar niet om. Ja, over te praten.
0: De schuld, schaamte, gevoel wat ze dan met zich merken. En muziek van zanger Guus Westdorp ontstaat een voorstelling over liefde, identiteit en het universele verlangen om jezelf te mogen zijn. Het gaat over vroeger, maar ook over nu. Over queer jongeren van vandaag en hoe belangrijk het is elkaar beter te leren begrijpen. Dus het is echt een voorstelling die uitnodigt tot gesprek. En tot slot nog een rustgevende culturele tip voor de zondagmiddag. Want in het bezoekerscentrum van de Veenweide geeft kunstenares Marta Goedings een demonstratie Sumi-e, de eeuwenoude Japanse kunst van inkt schilderen. Bezoekers kunnen niet alleen kijken, maar mogelijk ook zelf aan de slag met etegami, kleine kaarten maken op handgeschept papier in Japanse stijl. Daarnaast is er werk te zien van Marta en Raku Keramiek van kunstenaars Anke van der Kwaak. Een middag vol verstilling, aandacht en kunst die haar oorsprong vindt in China en Japan. En dit waren de cultuurtips van Kabas. Voor meer informatie en kaarten kijk je natuurlijk bij de locaties en de aanbieders zelf. Maar wil je meer cultuurtips en weten wat er allemaal speelt, kijk dan op kabas.nl of op onze socials @ikbenkabas. En hoe schrijf je dat nou ook alweer?
2: Ik dacht K-H-A-B-B-A-Z.
0: Helemaal goed.
2: Kijk, dat is mooi. Wat ook vanuit Kabas wordt georganiseerd is natuurlijk de podcast. Daar hebben we het vaker over gehad.

0: dans, koken, mode, de hele reutemeteut.
1: Dus zou zij eigenlijk zeggen meer cultuur in de klas in dat opzicht? Ja.
0: Juist.
1: In hoeverre zou jij zeg maar bepaalde elementen weer terug willen zien in de klas wat je nu probeert te veroorzaken, maar nog niet helemaal lukt?
0: Dat het gewoon dagelijks is. Dus weet je, er zijn veel scholen die echt wel goed bezig zijn. En ook lokale partners. Hier heb je met de muziekscholen die er zijn. En Park Villa bijvoorbeeld, die echt mooie lessen aanbieden. Maar soms zijn dat projecten en niet dingen die structureel zijn. Ja, eigenlijk zou je gewoon willen dat er elke dag vette creatieve activiteiten te doen zijn. Op elke school, in elke klas. Vanaf de kleuters tot aan groep 8, zeg maar.
1: Dus waar je eigenlijk elke dag rekenen, taal, dat soort dingen hebt, wil je eigenlijk ook gewoon dat muziekuurtje of cultuuruurtje eigenlijk binnen de klas. Want het lijkt mij in ieder geval, maar het is misschien een beetje mijn perceptie daarin, dat wanneer je dat erin brengt, dat het ook voor kinderen zo'n schooldag langer vol te houden is, omdat ze toch op een bepaalde creatieve manier bezig zijn. Merk je dat ook nu je daarmee bezig bent in deze stichting?
0: Dat zijn wel de verhalen die je hoort vanuit het onderwijs zelf inderdaad. Dat is gewoon even losbreken van die soort van sleur, om het even zo te noemen. De hele tijd lezen, spelling, rekenen. Allemaal superbelangrijk natuurlijk. Maar om je dan eventjes uit die stoel op te staan, los te komen, te bewegen, te dansen, je te kunnen uiten. Dat levert die kids vaak zoveel nieuwe energie op, dat ze daarna ook weer makkelijker verder gaan met dus die kernvakken, zoals ze dat noemen, taal en rekenen.
1: Ja. Je zit er nu 6 jaar in. Welke ontwikkelingen heb je nu gemaakt binnen die 6 jaar? Want ja, uiteindelijk moeten er toch wel wat dingen ontstaan. En ik heb wel het idee dat er veel ontstaat inmiddels.
0: Absoluut hoor. Ja, er zijn heel veel scholen heel goed bezig. Maar je merkt dat het soms toch nog te vaak afhangt van bijvoorbeeld een tijdelijke subsidieregeling die dan gebruikt wordt om het te financieren. Soms hangt het af van de directeur die er zit. Die het bijvoorbeeld wel heel erg

0: dat dus muziekeducatie komt wel weer heel veel meer voor binnen de opleiding tot groepsleerkracht. En daardoor merk je ook wel dat die nieuwe aanwas steeds muzikaler is in die zin. Dus dat is heel fijn. Maar ja, weet je, iedereen zou dat kunnen doen. En dan zijn er ook soms zelfs gratis beschikbare lesmaterialen die elke leerkracht zou kunnen geven. Met muziekmethodes bijvoorbeeld. Maar wij hebben zelf op onze eigen website heel veel korte energizers en zulke soort dingetjes. Gewoon korte dingetjes die je ook kan doen. Die soms al voldoende zijn om die kids even die boost te geven. En ook die culturele ontwikkeling mee te geven.
1: Het mooiste is natuurlijk een aansluiting met het lokale culturele veld. En hier op een basisschool De Stromen, was er ook dus die sessie waar de koningin bij was. Maar ook alle culturele partners. En gisteren waren ook twee leerlingen daar van die basisschool aanwezig. Maya en Manar. En zij zongen ook het liedje wat ze daar geschreven hebben. Vertelden daarover en je zag ze helemaal stralen.
2: Ja.
1: Nou, een andere gast kan ik alvast verklappen van de podcast. Dat is Babs Schutte, artiest. En die zei ook van ja, als ik dat niet allemaal had gehad op school, dan was ik echt een gedimd licht geweest. En ik

0: moeten gaan creëren.
1: Of beschikbaar stellen, misschien
0: ja,
1: beter. Kijk,
0: ja. Vanuit een gemeente, vanuit een lokale overheid, soms is dat de provincie, of nou ja, beter nog landelijk zou. Het is een soort van ideaalwereld zou zijn dat als er een landelijke regeling waar elke school gewoon aanspraak op kan maken. Kijk, nu is het voor elke school nog zoeken. En schooldirecteuren zijn soms echt een soort van fondsenwervers of zo. En dat is gewoon een functie die je kan bekleden ergens in een stichting of iets. Maar een schooldirecteur moet het er eventjes naast doen om cultuureducatie binnen te halen op zijn of haar school.
1: Eigenlijk gewoon minder commercieel en meer onderdeel van het überhaupt het lesaanbod binnen de basisscholen.
0: Nou, het commercieel is op zich niet erg wanneer bijvoorbeeld een commerciële muziekschool, zeg maar, die lessen zou verzorgen. Maar het zou makkelijker gemaakt moeten worden voor scholen om dat dan binnen te halen. En zowel financieel als qua lokaal netwerk.
1: Ja, laatste vraag hierover is, je bent nu 6 jaar hierin bezig. Wat hoop jij binnen nu en, nou, laat zeggen, 2-3 jaar echt voor elkaar te hebben gekregen, dat het inderdaad is gelukt om het landelijk geregeld te krijgen? Of hoop je eigenlijk binnen die scholen een bepaalde mindset op poten te hebben gekregen?
0: Ik denk dat het meest realistisch is, dat laatste.
1: Ja.
0: Kijk, de grap van Stichting Meer Muziek in de Klas, dat we eigenlijk altijd naar onze eigen ondergang toewerken. Dat is het ultieme doel, is dat wij ons kunnen opheffen, omdat iedereen weet dat het belangrijk is en dat het overal geregeld is. Ja, dan heb ik geen werk meer in principe.
1: Ja. Zou jammer zijn, maar dan heb je wel je doel bereikt.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus ja, ik op zich zou ik dat ook wel lekker vinden als dat nog iets langer duurt dan 2 of 3 jaar.
1: Dat begrijp ik heel goed.
0: Maar dat is een beetje die soort van tweesplitsing in wat je probeert te bereiken natuurlijk. En ja. Kijk, ik hoop gewoon dat elk kind kan genieten van zoveel mogelijk cultuur als mogelijk. Maar dat begint inderdaad bij dezelfde mindset bij iedereen. Namelijk dat het heel belangrijk is. En dat als je gewoon samen de schouders eronder zet, dat het ook heel realistisch is. En dan zou het heel lekker zijn als op den duur gewoon door de voeding vanuit het land naar boven

0: het is de primeur van het nieuwe liedje van de Kinderband op het album Geroezemoes. Komt die uit, maar eerder nog niet verschenen op de streamingsdiensten waar je hem kunt beluisteren. Ze speelt hem wel al tijdens het optreden op het Bevrijdingsfestival. Daar kon je hem dan horen. Ja, had je erbij moeten zijn. Maar ja, nu is hij officieel ook op de radio geweest. En dan ga je hem ook wel vaker horen, als het van Maries mag natuurlijk. Maar ja, je hoort hem nu zeker. Dus hey, hoi, hallo. Geroezemoes, het album. Daar komt hij op te staan. De Kinderband hoorde je hier. Zeg, Richard Arreman, het is 9:45. Dat betekent dat we eigenlijk al lang naar het nieuws hadden gemoeten.
1: Ja.
0: Die slaan we over.
1: Okay.
0: Wel even een klein updateje van wat er allemaal heeft plaatsgevonden op het spoor en ook de wegen.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, althans, plaatsvindt. Op dit moment staan er nog twee files, namelijk op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Roelofarendsveen en Knooppunt Hoek. 7 kilometer, vertragingstijd is 7 minuten. Komt door wegwerkzaamheden, verkeer wordt omgeleid. Naar verwachting duurt het allemaal toch tot morgenochtend 5:00 AM. En ook door wegwerkzaamheden op de A4 daarna richting Amsterdam, maar dan tussen Schiphol en Knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar 2 kilometer file, 3 minuten vertraging heb je daar. En op het spoor?
1: Ja goed, door werkzaamheden rijden er bussen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dus houden we wel eventjes de reisplanner in de gaten. Je extra reistijd bedraagt ongeveer 30 minuten.
0: Hey hoi hallo, de ochtendshow op jouw radio. Zometeen in de ochtendshow het Rad van Fortuin. We vragen jou wat jij wilt horen in de ochtendshow. Dat kun je doen door te stemmen via @studio of op Instagram. In de story vind je een poll, 2 opties. 1 daarvan gaan we draaien. En jij bepaalt welke. @studio of op Instagram. Je hebt ongeveer nog 1 minuutje of 3 om te stemmen. En dan gaan we de winnaar bekendmaken. Dus @studio of op Instagram. Ga er naartoe om te stemmen. Ondertussen is hier iemand aangeschoven in de studio. Goedemorgen, wie bent u?
2: Hallo, ik ben Frans Bauer en ik wens een hele fijne kerst, maar ook een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Veel plezier.
0: Frans, het is 13 mei. Nou ja, goed, jij ook een fijne kerst dan.

0: slinger te geven. Komt het pijltje op het vakje terecht en daar staat een categorie op. Nou, gisteren is dat gebeurd en kwam het terecht op...
1: Disco Classics.
0: Disco Classics. Nou, Richard en ik hebben allebei een plaatje uitgekozen. Welke had jij, Ries?
1: In Deep en Last Night a DJ Saved My Life. Ja, ik vind het wel toepasselijk.
0: Hoezo?
1: Nou, gewoon DJ's zijn wij.
0: Oh, zo. Ja. Maar wie is er gisteren dan gesaved?
1: Daar kom ik nog even op terug.
0: Goed. Dan mijn keuze was Eric Rawson. Samen met Lolly en New Generation Dance heet dat plaatje.
1: Ja.
0: Wel raar geschreven, want het is namelijk geschreven als D-A-N-S-E.
1: Ja, dansen.
0: Dansen.
1: Ik
0: dacht eerder aan Dansen Caduro.
1: Je mag gezellig dansen.
0: Maar dit is toch uitgesproken als dance. Zo zingen ze het ook in dat nummer. Maar goed, welke disco classic wil jij horen in de ochtendshow? Nou, als het goed is heb je gestemd op @studio of op Instagram. In de story vond je de poll met die twee keuzes. Ja, de vraag is nu, wie is de winnaar? We gaan het muntje maar weer in de computer gooien. En dan merken we wel weer wat de uitslag wordt, toch?
1: Zeker.
0: Ben je er klaar voor?
1: Kom erop.
0: Ga ik hem nu importeren? Ah, goeie muntje. Niet die van afgelopen weekend.
1: Oh.
0: Wie is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie...
1: Dance Classics.
0: Disco Classics.
1: Disco Classics, ja, sorry. Ik kan je vertellen dat met 83% van de stemmen we een winnaar hebben. Een duidelijke winnaar hebben. Ja, is het nou dance of is het dans? We gaan het niet horen, want Last Night the DJ Saved My Life is de winnaar.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Oh nee, het is een ander.

geweest. Disco Classics. Ik ga hem even doorpazen, want Richard Harman die gaat weer een slinger geven aan het rad. En daarmee wordt de categorie van morgen bepaald. Ja, welke categorie het wordt, komt u online, want morgen zijn we er niet. Vrijdag hebben we de geitenbreiers in het Rad van Fortuin. En dan morgenmiddag komt u online, at Studio of op Instagram, houdt in de gaten. Want jij bepaalt uiteindelijk door te stemmen wie wij gaan draaien in de ochtendshow. Nou, dit had ik ook nog beloofd. Ik heb heel veel beloofd, moet ik zeggen, maar...

0: de werkdag. En morgen vrijdag ook richting het weekend natuurlijk. Want vrijdag, ja. Op maat naar het weekend. Tot zover. Zeg, heb jij nog wat te vermelden, Ries? Of is het even genoeg?
1: Ik heb nog wel wat te melden wat er allemaal te lezen op Studio Alphen en Studio Kagen Brazen.
0: Oh, vertel.
1: Studio Alphen.nl, Gerard van As die gaat stoppen als wethouder. Daar kan je dus teruglezen. Een historisch trouwzaalkleed uit 1939 krijgt nieuwe plek in het gemeentehuis. Dat dus op studioalf.nl. Studiokagenbrazen.nl. Veense Bierbrouwer wint bronzen medaille bij de Dutch Beer Challenge. En EMM 21 die wint derby en drukt Roark verder in degradatienood.
0: Dat op studiokagenbrazen.nl, inderdaad. Yes. Ja, tot zover.

0: tot slot nog de grap van vandaag. Ries,
1: nou,
0: ik heb twee vragen voor je.
1: Nou.
0: Allereerst, hoe komt een nijlpaard uit de boom? Dus hoe komt een nijlpaard uit de boom?
1: Ik heb geen idee, maar ik zou ook wel willen weten hoe dat hij in de boom komt.
0: Ja, dat is de vraag niet.
1: Ah.
0: Maar goed, hij gaat in ieder geval op een blaadje zitten en wacht tot de herfst is begonnen.
1: Ja, dat kan.
0: De volgende vraag is, waarom hebben krokodillen een platte bek?
1: Nou.
0: Dus waarom hebben krokodillen een platte bek?
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, omdat ze in de herfst door de bossen liepen en toen vielen alle nijlpaarden erop.
1: Ah, vandaar. Ja.
0: Ja, tot zover.
1: Wat een niveau.
0: Ja.
1: Het is een goed niveau om er gewoon lekker vroeg te beginnen met je weekend.
0: Nee, dat zou kunnen natuurlijk. Misschien ben je vrijdag wel vrij. Dat zou natuurlijk ook fijn zijn. Maar goed, wij zijn niet vrij. Wij zijn er gewoon vrijdag. Ik heb niet eens meer over. Nee, dat is toch wel jammer. I've got 20 seconds till the world falls through. I've got 40 reasons 'cause I wanna be with you. Ja, vrijdag dan zijn wij er weer. Dan ben je met ons.
1: Ja.
0: En dan gaan we hem ook zeker draaien hoor. Ruben Hillen en 20 Seconds. Dus dat.
1: Yes.
0: Heb je nog wat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dan niet.
1: Oké.
0: Dan.
2: Attentie. Wij loggen nu uit. Kunt u het overnemen alstublieft? Ja. Dank u.
0: Ja, jij ook. Wauw. Tot vrijdag.
3: De ochtendshow. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan te verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat komt door wat

0: de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur...

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen kanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BBF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje.

0: volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in

0: werd De Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junior op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het Westland op de N223 van Delft naar Hoek van Holland. Je moet daar een half uur geduld hebben nu tussen Delft en De Lier. Er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja.

0: Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmaken als kanker. Clinical Diagnostics voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou 1 maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van de nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoon.

gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap op.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder...

0: eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme... In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna bij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ook al file in onze regio. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is na een ongeluk bij Den Haag-Ypenburg de rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file. Met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zo.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief.

0: Voor het lokale nieuws, meer nieuws, lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Den Haag verder naar Amsterdam bij Batuverdorp. 5 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Daar staat het even in beide richtingen stil bij de Van Brie Noordbrug. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: dichterbij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is

0: zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
1: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
3: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alve, met het nieuws van 3 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En bij A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu...
11: Studio Alphen, muziek en nieuws.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
6: Studio Alphen.

0: ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeersnoppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het al druk op de weg. De meeste files hebben zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk bijna een kwartier oponthoud. En de A20 Hoevenhoorn-Gouda voor Moordrecht ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: padellen, Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen.
1: Het weer dan nog, het is wisselvallig. Met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over. Met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht.

0: Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: dit is de dag.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

zijn erbij, net als jij.

0: en het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carle Buntsma. Carle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carle, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, ja, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die wij...

0: dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
1: Ja.
0: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel, maar er is nog ook heel veel wel, waaronder het gevoel. En daar kan je gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van, ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
2: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven, of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
0: Beide eigenlijk.
2: Okay.
0: Er wordt een verhaal geschreven hoe contact Clown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen
2: hebben. Oh, mooi.
0: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
2: Ja, en ik merk ook wel nu.

0: daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
1: Ja, precies.
0: Daar zitten nu... daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
1: Ja.
0: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
2: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
0: Ja, juist inderdaad.
2: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
0: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
2: Ja.
0: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
2: Mm-hmm.
0: Die heeft rond zijn tiende jaren ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, de tieren en de spastische bewegingen te maken.
2: Ja, van die tics, hè?
0: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
2: Mm-hmm.
0: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend,
2: mm-hmm,
0: dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
2: Oh ja,
0: dus die mag je echt niet missen.
2: Oké. Bijzondere film dus in de gaten te houden.
0: Ja,
2: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
0: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
2: Dat snap ik wel,
0: serieus.
2: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
0: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
2: Oh.
0: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
2: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
0: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
2: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
0: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
2: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
0: Ik zit er binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
2: Kijk. Dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
0: Ja, een beetje wel.
2: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien... waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
0: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
2: Ja.
0: En die werden niet veel vertoond in Castellen, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
2: Okay,
0: ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Ice...
2: Oh.
0: Dat hele land lag dus plat.
2: Maar,
0: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar... Weet je wel, dus dat was... Nou, en eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
2: Nee.
0: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
2: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
0: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
2: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
0: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
2: Ook heel
0: dus,
2: vet.
0: Ja, is echt een aanrader.
2: The Day Iceland Stood Still heet die, hè?
0: Yes.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van...

0: waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk.

0: De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Komt door een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, moet ik zeggen, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 1/2 uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op, tussen de Van Brienenoordbrug en Dordrecht Centrum, doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...

0: vermogen. De Jossie Band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Rennie Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie Band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian Verburg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian, die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie Band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar
0: oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
0: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
1: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik ga het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
0: Ja,
1: en
0: het, ja.
1: Telegraaf, een groot artikel. En we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteuren waar we gespeeld hebben, die waren gewoon zo blij. En die zeiden ook van jeetje, wat een aandacht is er. En de festivaldirecteuren waren ook ongelooflijk trots.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos. Veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar.
1: Festivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen knop het Hofvliet en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum een kwartier extra door een auto met pech. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum doe je er 3 kwartier langer over. Het is aansluiten over 19 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein. Een uur vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
1: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
0: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden, omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
1: Ja, precies. Ja.
0: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
1: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Het
0: zijn
1: heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen, maar niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken en nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven, om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek, maar ook om tips te geven. Hè?
0: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan krijgen is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten.

0: hoe contactlamp doet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen hebben.
1: Oh, mooi.
0: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
1: Ja, en ik merk ook wel, nu je er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
0: Ja, dat is het zo. En nu je dat zegt, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, tuurlijk heb je wel eens gehoord van fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is,
2: Studioalphen.nl.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl
0: Hockeyen, Pluto Sport.

0: hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen... Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent of hem.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade 1,5 uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht, heb je 1,5 uur vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren, tussen de A4 en Schiphol-Oost, doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: ondanks dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Bij ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?

0: is niet erkend. Dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft, want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
1: Oh ja, de
0: Dus die mag je echt niet missen.
1: Oké. Bijzondere film dus in de gaten te houden. Ja, en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
0: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
1: Dat snap ik wel,
0: serieus.
1: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
0: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
1: Oh.
0: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
1: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
0: Precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
0: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
1: Dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
0: Ik zit

0: Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
1: En waar gaat die over?
0: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
1: Oh.
0: Dat hele land lag dus plat.
1: Maar,
0: en die mannen waren even in paniek. Want ja, wat, hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... Nou, en eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
1: Nee.
0: Maar die vrouwen die dachten van ja, klaar ermee even.
1: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
0: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
1: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
0: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Eersel hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen dakpannen van huizen en waaiden stijgers en bomen om. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog de mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Bloois werd tweede op de One Lab bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Bloois 11e. En Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lab en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers, ergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nog 25 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade.

0: een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland doe je er een kwartier langer over. Tussen Moordrecht en het knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Reinier Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian van Burg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie-band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar
0: oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben.

0: hier, wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
1: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die supportte alles. Het zat heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Renier Zonneveld, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-DJ van beroep.
0: Ja,
1: hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie-band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Hoort maar even. Want het is... Blik helemaal We Want More natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedereen wordt opgehuurd. Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
0: En echt die, weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaten.

0: Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar... dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
2: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteiten

verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
3: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
2: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de

Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

Bye bye. Studio Alphen.

0: staan en zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
5: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
7: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
5: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeer.

Eerste muziek, met immigranten meegenomen naar de nieuwe wereld. All Work Together, straks Call Quest City Pickers. Eerst live-opname van het Tis Hinojosa Trio uit 1993. Een initiatief van Pieter Groenveld van Strictly Country Records, onze weekcd. We horen Chana the Cowboy.

No Time to Cry van meester-songwriter John Gorka. Wild Geese, Cry Again. Moeilijke tijden voor vogels. Straks van Don Risby.

The Highway Calls, Tissie Nogosse Trio. Deze week een keuze uit CD 1 van het dubbelalbum Live in Holland. Pedicle and Weave, songs met een inhoud. John Gorka, dat is van John Gorka. Brock Davis verrast ons met All of You.

A Thousand Lovers. Lynn Miles toerde onlangs door Nederland voor promotie van haar cd A Bouquet of Black Flowers. Troubadour Doek, Don Rigsby, These Golden Fields. Hier is eerst Martin Joseph, My Song and My Psalm.

Rock Davis over zijn Beautiful Bride. Met Marty Fall beleven Hillbilly Irish in achtereenvolgens Fiddle Me Irish, Appalachia, Irish Dance en Dance Like the Devil's Chasing Jay. Tot straks na de pauze.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
9: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
8: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
10: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
8: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook weiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw.

0: De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
3: Greenheart Country.

Bij de Rio Grande. We horen het Tish Hinojosa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Welkom terug bij Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Met nog een uur muzikale parels. Marty Val ontmoet de oude kraai. Brock Davis heeft betaalproblemen. One paycheck away.

Old Crow van Marty Fall had niet zijn beste dag. Dit was Hillbilly Heartache van Kentucky Troubadour Don Rigsby. Een keuze uit zijn Rebel Collection. Van de nieuwste van de New Valley Stringband horen we Wild and Reckless Hobo. John Horka nodigt ons uit. Welcome home.

Where are you going, where are you from? Een onbekend meesterwerkje van Bruce Springsteen. Met een, ja, een vreemd geluid achteraan. Write me a ticket home, een zwoele Tiff Merritt. Brock Davis zingt liefdevol over Daddy's Girl.

She talks a lot and I like it. The Cold Quest City Pickers. Lynn Miles zoekt rust. Reacties, verzoekjes en vragen. Jannie@countrygazette.nl.

Troubled Horses, Matt & Joseph, van de titelsong van zijn recent album. Straks horen we John Horka komt er nu aan en die zingt Give Us Back Our Water. Tot slot de New Valley String Band van de CD of Tales and Lies, Kings of Frogs.

0: blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: hebben.
1: Dit is
2: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de